0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bieke. Geef mij nog een bieke. Ik zoek nog iets in my glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bieke vast.

0: Owen Susak, blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons skeel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

erg, maar je zegt nog wel slaap. Ik zie je gang een koffie maak. Ik hou van nu die dag begin. Ik lach als jij.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Ik zet je hart op een spel. Ik weet, mens, maar het is gesteld. Maar een leven zonder jou, oh, die antwoord ken je wel. Ons het zoveel keer geleerd. Ja, die liefde maakt soms zeer.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd bij.

ik vrees voor jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zag is aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog meer.

zonder vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer, meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

verhaal. Als je hard werkt en dan slaapt, maar voor elke glimlach en elke grap. Zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Je voeten lossen anders spoor als je lief. Lief jij met alles.

faire horrible monsieur. En y hang van tafel ben, als je zo'n zak, speel zij die mooiste melodie. Vangers ken die pad, opgesluiten wit en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlangen. Verstaan die hart se diepste smart.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Maria Callas was een van die groot soprane in die vorige eeuw. En hier is sy met Casta Diva, soetste naam, uit Norma.

0: andante. Hier vat ons kalhand aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

En intussen het ek bevestiging gekry dat Roger Whittaker al reeds in 2023 oorlede is. Nou ja, daar het ons die feite. Frida Abokara, hoe anders? Le Dernier Rendezvous, ons laaste ontmoeting.

Lobo met I'd Love You to Want Me. Uit die rolprent Jonathan Livingston Seagull kom hierdie ene van Neil Diamond. Dear Father, we dream, why me may.

Christa Birk, ook al meer as 50 jaar op die toneel. Hierdie is een van sy vroeë treffers gewees. Rainy Night in Paris.

Ons karre die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou. Ongelukkig gaan dit nou, maar dit is oor geld. Het is toch ook iets waar ons het te van besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons foute, maar dit is mos normaal. Ongelukkig kom ons daarom altyd tot een verhaal. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het. Daar is echt zeker goeders wat ik weet ik omgekeerd het. Maar die lewe draai nie so nie en toe mens het ons stories. Dank je hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dank je vir dit alles wat jy al vir my beteken. Het is al een ding is wat ek wil hê dat jy moet weet. Is dit Ubuntu is my level, Ubuntu is my level. Ubuntu is my level en my familie is my kerk.

Soms is het net alsof ze beheerst er een vier. De lieve is er in de maat, toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het verzaak maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raken. Ik ben nog niet dood, wat klaar. Toen kon gestapt, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamper voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven, of een echt nou al vergeet het. In ons plekken waar ik was, dat ik in zielen kon beleven. Dan die mensen en de dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat aan met jullie weer, dat ik weet in hun wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

Hij zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze dagaboy. Man, hij is nors, hoor. Jij verstaan niet mijn maat. Alicante